nacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. Mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof. Ze willen dat de sancties van Trump worden teruggedraaid, omdat het strafhof nog amper kan functioneren. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar andere partijen die de plannen steunen. Het weer, vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De gemeente gaat aan de slag met de klachten van omwonenden over overlast van rondhangende mensen in de Zilverpark garage. Dat meldt ze in een brief aan de vaste gebruikers met een abonnement. Beheerder parkeerservice geeft om te beginnen bewakingsbeelden door aan de politie. De poort gaat bovendien voortaan 's avonds met uitzondering van koopavonden om 8 uur dicht en niet meer om 10 uur. Uitrijden met een abonnement of een kaartje blijft mogelijk. Ook wordt een defect hek gerepareerd. Het gebouw in het stadshart wordt gebruikt door groepjes drinkende en lawaaimakende mannen, dus omwonenden. Als het hek op slot gaat, blijven ze gewoon. Willen ze er alsnog uit, en dat kan midden in de nacht zijn, dan schakelen ze het brandalarm in, waarmee de hekken worden ontgrendeld. Er komt nu ook een brandwacht, die meteen kijkt of het alarm vals is en voor de omwonenden een aanspreekpunt wordt. En de raadsfractie van Mooie Lelystad wil weten in hoeverre particuliere clubs en sportscholen ingezet gaan worden in de pogingen van de gemeente Lelystad gezonder te maken. Die pogingen zijn opgenomen in het raadsakkoord voor de lopende 4 jaar. Lelystad scoort slechter dan gemiddeld op het gebied van bewegen en heeft ook een bovengemiddeld groot aanbod aan fastfood, blijkt uit onderzoeken. Mooie Lelystad denkt dat de doelgroep het beste benaderen is als niet alleen de grote instellingen meedoen. Lelystad kent een veel breder sport- en beweeglandschap bestaande uit verenigingen, stichtingen, commerciële sportbedrijven en sportscholen, zelfstandige trainers, dans, vecht, zwem en andere sportaanbieders, maatschappelijke initiatieven en mogelijkheden om ongeorganiseerde sporten te bewegen, dus de fractie. Ze willen om te beginnen een inventarisatie van alle organisaties en clubjes die een rol zouden kunnen spelen. En dan een heel andere activiteit voor liefhebbers van tabletop games. De bibliotheek heeft al lange workshops op donderdagavonden, maar je kunt nu ook een aantal zaterdagen Magic The Gathering komen spelen. Meer is te vinden op de site van de Flevomeer Bibliotheek Lelystad onder activiteiten. En dan moet je even scrollen naar 29 augustus.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met een heerlijke zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt vanmiddag net als gisteren een graad of 24. Daarbij waait een matige noordoostenwind windkracht 3. Vanavond helder en bij zonsondergang een graad of 20. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het ook zonnig en droog. Door een zwakke oostelijke wind wordt het zomers tot tropisch warm. Vrijdag is waarschijnlijk de heetste dag van de week met 34 graden. In de avond is het lang warm. 'S Nachts daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 17 graden. Voorlopig dus weinig bewolking. De bijna totale zonsverduistering is woensdagavond dan ook goed te volgen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
5: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
4: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
6: Het overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor! Emre Mor doet het toch voor NEC.
4: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog, de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt de opnieuw maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn. Maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hit is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
4: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyżowska, die het zilver pakte.
6: Visser houdt ze, redt ze, oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja, hier staat het echt, 12,67, Visser wint.
4: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zitten een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon af schermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-Kanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 14:30 voor publiek bij inloophuis Open Haven, Fjord 155, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn, maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hit is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd met een minuut of 20 vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Rob van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond. Blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
3: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
2: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
4: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
2: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De nacht valt en het wordt langzaam donker. Het enige licht dat nog schijnt is dat van de maan. Het is de tijd van de dag waarop alles mogelijk is zonder dat anderen er iets van merken. Sterren staan stralend aan de hemel, maar wat in dat vage schijnsel gebeurt, kan soms het daglicht niet verdragen. Het zorgt voor een stukje betovering in de stad. In deze stad is zoveel mis en er zouden zoveel dingen beter kunnen, maar tegelijkertijd is het ook de stad waar ik altijd weer naar verlang als ik ergens anders ben. Als er één plek op de wereld is waar ik het liefst zou willen zijn, dan is het wel in deze rare stad vol tegenstellingen. Nergens spelen de kinderen op straat zoals in deze stad. Soms droom ik wel eens dat ik koning ben in een mooi paleis met een mooie koningin aan mijn zijde. Het blijft misschien een droom, maar in deze stad voel ik me als een koning. En ik weet dat ik mijn koningin vind voordat het straks weer langzaam ochtend wordt. Zij zit ongetwijfeld al ergens op me te wachten. In de nacht. In deze prachtige stad.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfterrein Oostervaart is gistermorgen even na 9:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks.

0: Sokar en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van MBO-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 2:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn. Maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hitte is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 2 kilometer file bij Heerde. 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad.

0: Lokaal nieuws.
1: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfterrein Oostervaart is gistermorgen even na 9:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-Kanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 14:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn. Maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hit is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De droogte houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag is zon overgoten en met vanmiddag 28 graden zomers warm. Daarbij waait een zwakke oostenwind. Vanavond is het lang warm. De bijna totale zonsverduistering is goed te volgen. Volgens mij is het namelijk vrijwel onbewolkt. Gebruik wel een eclipsbril. Na zonsondergang daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag ook veel zonneschijn. Maar dan is het tropisch in de middag. Vrijdag is de heetste dag van de week met 34 graden. In het weekend is het totaal anders. Naast de zon zijn ook wolkenvelden te zien en er valt soms een enkele bui. De tropische hit is verdwenen. Met een middagtemperatuur van 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zitten een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-Kanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 8:10 goed te zien, wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststrueel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 21:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zitten een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon af schermde. Rond 21:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij

0: Hij had ook nog een tas van MBO-college Poort, alsmede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En de maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 8:10 goed te zien. Wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dronten en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal

0: zij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 1:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, Fjord 155, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 7:50 goed te zien. Wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk op de A6 van Lelystad naar Muiden is de hoofdrijbaan dicht tussen Almere en de Hollandse Brug. Er staat 2 kilometer file. Je kunt er wel langs via de rechter parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat er een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Amersfoort-West is een ongeluk gebeurd. En maar één rijstrook open. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijventerrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zitten een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat.

0: aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En de maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 1:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, Fjord 155, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 7:50 goed te zien. Wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen de afrit Soest en Amersfoort West. 25 minuten vertraging heb je daar, er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk... In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is

0: het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Soest en Amersfoort-West 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het komt door een eerder ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De lage

0: oord alsmede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En de maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 8:10 goed te zien. Wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man van 35 opgepakt voor bekladdingen van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Vannacht werd er op onder meer het UWV-gebouw in Rotterdam met rode verf geschreven. Over het motief van de dader is niets bekend. Aardverschuivingen in de Filipijnen hebben aan zeker 15 mensen het leven gekost. In en rond Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief die veroorzaken hevige regenval en overstromingen. Er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. In de VS werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De bestuurder is de eerste mens die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. Het weer, vanavond is het droog en helder, morgen zonnig en maximaal 35 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijfsterrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zit er een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon af schermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij Inloophuis Open Haven, 1455, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is er weinig bewolking in Lelystad. De komende uren is het 28 graden en daarmee is het zomers warm. De wind waait zwak tot matig vanuit het oosten. Vanavond tamelijk rustig en nog warm. De bijna geheel verduisterde zon is rond 8:10 goed te zien. Wel met een eclipsbril. Daarna volgt een heldere nacht en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen en vrijdag houdt de droogte aan en is het zon overgoten. Het wordt in de middag tropisch met 32 tot 34 graden. Vrijdag is de heetste dag. In het weekend hebben we met heel ander zomerweer te maken. Het is licht veranderlijk met naast zon wolkenvelden en mogelijk een lichte bui. De tropische hitte is verdwenen. Met 23 tot 25 graden is het stukken aangenamer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 6:00, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 10 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël of Oekraïne op dit moment niet kunnen. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden voor het bekladden van verschillende gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gebeurde onder meer bij het Openbaar Ministerie en het UWV. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlands bedrijf achter Batavus Fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Het weer vanavond droog en helder. Morgen is het zonnig en maximaal 35 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Bij een pelletbedrijf tussen de Binnenhavenweg en de Zilverstraat op bedrijventerrein Oostervaart is gistermorgen even na 8:30 een brand ontstaan die dusdanig groot werd dat versterking voor de brandweer werd ingeroepen uit Dront en Zwifterband, maar ook uit Utrecht, Gelderland en de Gooi- en Vechtstreek. Er werd gevreesd voor explosies. In de onmiddellijke omgeving zitten een groot internationaal bedrijf in gebruikte trucks, Socar, en een benzinestation. Er vielen geen slachtoffers. De rookontwikkeling was zo groot dat de rook in Apeldoorn te zien was. In Lelystad zelf werd het korte tijd zichtbaar donkerder doordat de rook de zon afschermde. Rond 9:15 werd een veiligheidsalert verstuurd. Roet- en verbrandingsresten kwamen kilometers verder op straat terecht. Het materiaal kan gewoon worden opgeruimd, maar er wel handschoenen gebruiken en daarna handen wassen is het advies van de veiligheidsregio. Een nog onbekende man die vorige week maandag dood werd aangetroffen in het water bij de westelijke Merwede-Kanaaldijk in Amsterdam-Oost had spullen bij zich die op een relatie met Flevoland en mogelijk met Lelystad wijzen, zegt de politie. Het gaat onder andere om een badge van Museum Batavialand. De politie publiceert nu foto's van de voorwerpen op haar site en die is onder meer te bereiken via onze site. Hij had ook nog een tas van mbo-college Poort als mede een ring en een kompasje. Het gaat om een man van 40 tot 60 jaar oud, 1,96 meter lang en 98 kilo zwaar. Grijs met volle baard en volle snor. Hij was vermoedelijk al enkele dagen tot een week dood toen hij werd gevonden. Vooralsnog heeft de recherche geen aanwijzing dat hij door strafbare feiten om het leven is gekomen. En wie tips heeft, kan bellen naar 0900 8844 of anoniem naar 0800 7000. En maatschappelijke hulporganisatie IDO bestaat 25 jaar en viert dat volgende week woensdagmiddag vanaf 13:30 voor publiek bij inloophuis Open Haven, Fjord 155, met foodtrucks, muziek, een loterij en uiteenlopende activiteiten. Het festival duurt tot het begin van de avond, zodat ook mensen die overdag werken kunnen aanschuiven.
1: Meer lokaal nieuws op Radio.

0: Verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er een lange file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging een half uur. Verder file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo. Daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
5: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
4: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom en fijn dat je weer luistert naar een aflevering van Muziektrip. In de uitzending begon ik met een nummer van David Gilmour. Het nummer On an Island, live gespeeld in Gdansk. En dat album kwam uit in 2008. En dan ben je aan het samenstellen en dan kom je erachter. Hij is 6 maart 1946 geboren. Dus nu 80 jaar oud. En dat realiseer je je niet. In 1967 kwam hij bij Pink Floyd. En dit nummer On an Island staat op het origineel uit 2006. Dat album heet dan ook On an Island. Deze opname die je hoorde was van de laatste show van de tour. En een week na de release, en het was op 22 september 2008. Een week voor de release overleed de keyboardspeler Richard Wright. En het concert werd ongeveer 1 maand weer na de dood van Syd Barrett opgenomen. Beetje toevallig allemaal, lijkt het wel. Ja, en dan is het waarschijnlijk nu zo'n beetje 7:10, tegen 7:15. En dan is de zonsverduistering gaat komen. En die zonsverduistering, alleen in Groenland, IJsland en Spanje wordt de zon volledig verduisterd. En in Nederland neemt de maan alleen een flinke hap uit de zon. Ja, een zonsverduistering die ontstaat als de maan precies voor de zon schuift en de schaduw van de maan precies op de aarde valt. De maan draait rondjes om de aarde en de maan samen draaien rondjes om de zon. Je zou dus verwachten dat de maan dus bij elk rondje voor de zon langs schuift. Maar de baan van de maan om de aarde staat een beetje scheef ten opzichte van de lijn tussen de aarde en de zon. Daardoor komt de maan er maar af en toe precies tussenin te staan. En dit met dank van mijn voormalige collega's van de KNAW. Goed, heb ik een beetje geprobeerd om liedjes over een zonsverduistering te vinden, maar echt lukken wilde dat niet. Ik ga de 3 draaien en na afloop hebben we het er wel eventjes over en dan hoor je precies wat ik allemaal gedraaid heb.

Hoe het nu gaat met de zonsverduistering is een beetje lastig te zeggen vanaf deze plek. Maar ik hoop dat je de drie nummers die ik heb uitgezocht wel leuk hebt gevonden. John Denver met Eclipse van zijn album Back Home Again. Zijn 8e studioalbum en daarop de bekende nummers Any Song en een studioversie van Thank God I'm a Country Boy. Dan heb je een nummer gehoord, een instrumentaal nummer, en daar kwam een reclame van. Hou je van Pink Floyd, Alan Parsons Project, Vangelis, dan hou je ook van dit Hetfield's End. Het is het geesteskind van Paul Hattink. En ja, het vervolg op dit album, Stonehenge 4, dat wordt dan een Stonehenge 5. Dat is wel vrij treurig. Dit was wel een heel acceptabel album. Dat heet Stonehenge 4. Dan zie je ook de stenen van Stonehenge op het album. En nou ja, het stamt uit 2000. Volledig instrumentaal. En je hoorde het nummer Sun and Moon. En als de zon weer terugkomt, dan krijg je Here Comes the Sun van George Harrison. Ja, George bekend geworden bij de Beatles. En in september 1969 stond het nummer op het album Abbey Road. Op 7 juli van dat jaar, take 1, en 19 augustus was het nummer klaar. Hij had een beetje gezeik met John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney en alles wat daar omheen zat. Hij zei van, bekijk het vandaag maar, ik ga de hort op. En hij ging in de tuin bij Eric Clapton zitten, pakte een gitaar van Eric en schreef Here Comes the Sun. Hier in de uitvoering samen met Pete Ham van Badfinger tijdens het concert voor Bangladesh. Dan nu naar Barry Gibb. Ik hoorde dit nummer tijdens mijn bijna wekelijkse wandeling weer door het dorp heen. Star-Crossed Lovers van het album In The Now uit 2016. Barry Gibb, de laatste van de broertjes Andy, Robin en Barry. Dit is zijn tweede soloplaat en zijn eerste kwam uit in 1984. Dat heette Now Voyager. Een droom voor mij is werkelijkheid geworden. Een nieuw hoofdstuk in het leven. Goed, ga luisteren. Leun een beetje achterover naar Barry Gibb en Star-Crossed Lovers.

hoorde Genesis met het nummer A Trick of the Tail van het gelijknamige album uit 1976. In 1967 is de band opgericht. Ze maken een demootje, krijgen een contract bij de platenmaatschappij van Jonathan King. Ze mogen een plaat maken en die heet From Genesis to Revelation. Nou, dat is een gigantische flop geworden, want er zat een orkest bij en dat liep toch niet helemaal. Dit A Trick of a Tail is het zevende studioalbum en is de eerste met Phil Collins als zanger nadat Peter Gabriel weg is gegaan of eruit is gegooid, zou ik het misschien ook wel zeggen. Het is een goede plaat geworden, ondanks het vertrek van Peter Gabriel. Ja, je hebt ook in deze twee kampen de Peter Gabriel fans en de Phil Collins fans met Genesis. Hetzelfde wat bij Fleetwood Mac gebeurde. Nu we het toch over Phil Collins hebben. Hello, I Must Be Going uit 1982. Ja, ik laat je een nummer horen waarvan je dat je meeneemt naar een plek dat alleen in jouw verbeelding staat. Phil Collins, 75 jaar en dit is zijn tweede soloplaat. En in Engeland kwam dit nummer zelfs op single uit. Het nummer is al ontstaan tijdens de demo's van Face Value. Het nummer Why Can't It Wait Till Morning? Phil Collins.

Je hoorde Bumbershoot van Phil Spector. Ja, een Amerikaanse producer. Geniaal, maar ook af en toe knettergek. Hij had een absoluut gehoor. En dan kan je tonen muzikaal benoemen zonder een referentietoon. Het is heel erg knap als je dat kan. In 1959 werd dit nummer uitgegeven. En dan heet hij ineens weer Phil Harvey. Maar het wordt vaak uitgebracht, of het is uitgebracht als Phil Spector. Gaan we door naar Harry Nilsson. Even kijken, het nummer Me and My Arrow. De Harry Nilsson, Amerikaanse componist, pianist, zanger, gitarist. Geboren op 15 juni 1941 en overleed op 15 januari 1994. Hij had weinig succes, maar totdat John Lennon zei dat hij fan was van hem. En ook Paul McCartney sloot zich daarbij aan. Het nummer Me and My Arrow komt van het album The Point uit maart 1971 en was gemaakt voor een animatie-tekenfilm. Me and My Arrow dus.

Dat waren de mannen van America. De band opgericht in 1970 door Danny Buell, Dan Peek en Jerry Bagley. Dan Peek is inmiddels overleden en Jerry Bagley is nu alleen op tour, heb ik begrepen. Want Dewey Bunnell, ja, die kon het fysiek niet zo goed aan. Het nummer Venturi Highway staat op het album Homecoming uit 1972, hun tweede plaat. En er wordt op een gegeven moment het regeltje Alligator Lizard in the Air. Nou, dat is een vorm van een wolk. En het nummer Venturi Highway, ik moest even goed kijken, staat nog steeds in de top 2000. En het was een live opname die ik je voorschotelde. Gaan we toch nog even live verder met J.J. Cale, de Amerikaanse singer-songwriter, gitarist. Hij werd het meest toch wel bekend via Eric Clapton, want die coverde After Midnight en Cocaine. En het nummer Cocaine staat op de plaat Troubadour uit 1976 van J.J. Cale. Maar Eric Clapton zette het op Slowhand, een nummer tegen drugs. Nou, en of Eric Clapton dat zegt? Nou, ik weet het niet hoor. Maar goed, J.J. Cale en Cocaine.

Je hoorde Elvis Presley en de Imperials met het nummer The Wonder of You. 16 augustus 1977 overleed Elvis. En in juli 1954 kwam zijn eerste singeltje uit, het nummer That's Alright. Dit is een hit in Engeland geworden in 1970. Er was een live versie opgenomen in Las Vegas van dat jaar. En dat is dan ook weer te vinden op het album On Stage uit 1970. Ik ga de laatste twee vocale platen draaien. De laatste, Brian Wilson en Going Home. En dat is dan ook hetgeen wat ik ga doen. Van het album That Lucky Old Son. De bassist van de Beach Boys. Hij begint liedjes te schrijven in de stijl van Chuck Berry. En dit That Lucky Old Son is zijn 7e studioalbum. En de gesproken teksten op dat album komen van Van Dyke Parks af. Het album is vernoemd naar een nummer uit 1949. En zometeen The Everly Brothers en That'll Be The Day. Don en Phil. In de jaren 50 deden ze de tweestemmige countryzang, voegden ze toe aan de rock and roll en leverden daarmee een inspiratie voor Simon & Garfunkel, The Beatles, nou, nog een aantal bands. In 1973 gingen ze met behoorlijke ruzie uit elkaar. Maar in 1983 vonden ze elkaar weer en kwam er een reunie. Zoals gezegd, het zijn de laatste twee nummers. En ik hoop dat je een te leuke uitzending hebt gevonden. En wat mij betreft graag tot volgende week. Niet nadat ik zeg dat op donderdag de playlist weer op de Facebookpagina van Muziektrip komt te staan. Dus voor nu, hartelijk dank en graag tot de volgende week.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry met Martien.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Nou, zeg maar gerust dat het Tyler is die aan de andere kant van de tafel zit.
2: Ja. Goedenavond en welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert weer naar...
3: Pas op Herrie.
2: Ja, en wij trapten af vanavond met Amorphis.
3: Ja. Met het nummer On the Dark Waters.
2: Nee, De Wolf.
3: Oh, sorry. Ja, het album heet zo.
2: Het album heet Halo.
3: Oh, het is wel hetzelfde album, maar compleet andere single. Verkeerde artikel van mijn neus.
2: Ja, On the Dark Waters staat daar ook op. Dat is een nummer van dat album. Maar het album heet Halo en het nummer heet De Wolf. We hebben weer twee uurtjes vol zitten met lekkere muziek.
3: Ja, knallende nummers. Hele hoop nieuwe nummers. We hebben alles inderdaad van Blind Channel tot Stormkeep. Wat steengoed is. De nieuwe single van Accept. We hebben natuurlijk ook nog ons album van de maand. Ons Duivels Drieluik. Dus,
2: ja, en de keuzes.
3: En de keuzeplaten. Dus dat wordt een hele mooie uitzending.
2: Ik kijk er nou naar uit.
3: Ja.
2: Dat doe ik elke week. Hoe was jouw week?
3: Ja, lekker rustig. Heel rustig. Dat merk je, geen kind thuis, vakantie. Dus je kan elke dag, je vliegt naar je werk toe. Heerlijk. Lekker plaatje luisteren onderweg.
2: Ja, dat is altijd wel fijn als je in de auto onderweg bent naar je werk. Dat je gewoon lekker je eigen muziek op kan zetten.
3: Ja.
2: Want ik weet dat bijvoorbeeld op mijn werk zelf... Ik zit in een kamer met 5 mensen. Muziek luisteren wordt daar af en toe toch wel wat lastig. Want de een houdt van dit, de ander houdt van dat. Het is echt een mengelmoes van muziekliefhebberij daar zo. En als je eraan komt met metal, dan zijn er meestal niet zoveel fans van, moet ik zeggen.
3: Nou, bij ons, kijk, voordat mijn werk is, we zitten allemaal de hele dag al met koptelefoons op. De een is aan bellen met die klant en de customer service is je 10 meter verderop. Dus automatisch zit je al lekker de hele dag met je koptelefoon op.
2: Ja, wordt bij ons ook gedaan. Soms dan zitten we, zijn er twee niet, dan zitten we aan één eiland zeg maar met z'n drieën. Hm. En dan zitten de twee mensen met wie ik aan dat eiland zit... die zitten dan met een koptelefoon op, weet je wel. En voor de rest is de deur dicht. En hun zitten met een koptelefoon op en ik zit daar van... ja, hallo. Als ik eens een keer wat wil vragen, dan... hij zit weer met een koptelefoon op.
3: Moet ik weer even plaggetjes.
2: Ja, zoiets, weet je wel. Dus soms kan dat wel eens vervelend zijn. Ja, goed, ik wil zo nu en dan ook nog wel eens mijn koptelefoon pakken... en dan mijn dingen omzetten. Ja, dan moeten ze mij ook op mijn schouder tikken.
3: Ja. Dus, ja.
2: Het is niet anders. Mijn week was ook erg prettig. Veel gedaan. Het projectje wat ik wilde afronden, dat is gelukt. En dat draait nu. En nu ga ik het projectje verbeteren.
3: Oh, nou lekker bezig.
2: Ja. De basis ligt er nu. En nu kan ik gewoon gaan tunen en tweaken. Ze kunnen de basis in elk geval al gebruiken.
3: Ja, al lekker.
2: Dus, maar genoeg over werk. Ja. We gaan lekker muziek draaien, jongens. Kom op, daar zitten we hier voor.
3: Precies.
2: Lacrimas Profundeer is een... Doom, wat is het? Melodic Doom, Death, Gothic, Groove. Er zit volgens mij van alles en nog wat in die band. Ze komen uit Duitsland. Ze bestaan ook al heel wat jaartjes, sinds 1993. Dus de band mag ook alweer wat afstrepen op de kalender.
3: Ja, en het is wel hun vierde album sinds de laatste keer. Dus het is 2022. Dus ze komen nu aan met een nieuw album.
2: Ja.
3: Lay Me Down, Old Silent Fear.
2: Precies.
3: In 25 september dit jaar. We hebben nu het eerste singeltje.
2: Ja.
3: Oh, Silent Fear.

0: Hey, wordt die nou weggedraaid?
1: Ja.
0: Dat is lullig.
1: Dat deden hun.
0: Ja.
1: Kreeg je niet eens zelf de kans voor?
0: Ik kreeg niet eens zelf. Nee, ik laat de nummers meestal gewoon uitdraaien. En aan het einde van het nummer schuif ik de microfoon erin. Maar ja. Deze werd gewoon weggedraaid, joh. Except hoorde je met Sevas.
1: Ja, origineel van het album I'm a Rebel. Maar in mijn hoofd is dat het derde Except album.
0: Zou kunnen. Ik ben niet zo op de hoogte van het. Heel eerlijk gezegd.
1: Oh, nee, ik vind Except wel gaaf, maar dan echt het Udo-tijdperk. En daarna ben ik een beetje meegaan wat Udo solo doet.
0: Mm-hmm.
1: Maar op dit nummer speelt er ook nog mee Tobias Forge. We kennen hem van Ghost.
0: Ja.
1: En een x-aantal death metal bands heb hij daarvoor nog gedaan. Frank Bello van Anthrax speelt er mee. En Ray Luzier van Korn op drums.
0: Okay.
1: Dus ook weer een grote ensemble.
0: Ja.
1: En 4 september komt het hele album uit met toeters en bellen.
0: Ja, we hebben er natuurlijk nu al een paar nummers van gehad.
1: Ja.
0: De bekendste vers is Shark en Balls to the Wall.
1: Ja, en nu Sebas. Dus,
0: nu Sebas, ja.
1: En voor mij wordt ook echt, volgens mij staan er ook iets van 15 of 16 nummers op het album. Dat is een vrij lang album. Ik sloop de boel.
0: Moet je niet doen. Nee. We gaan even naar een oudje. Door Martine de lijst geslingerd. Van de band Hatesphere. Je gaat luisteren naar Damned Below Judas.

0: Blind Channel en was het nou een cover of niet? Nee, hè?
1: Nee, origineel.
0: Nee, origineel, sorry. Ja. No encores in a swan song. Nee, maar je zei, ja, het werd altijd samen met een andere track
1: ja, het is uitgebracht als een dubbele single in een short film. Okay. Is het uitgebracht met het nummer Diana ervoor. Staat okay. op het album er direct voor. En staan samen op het album Painstream. Het is volgens hun zesde album en komt uit op 30 oktober.
0: Kijk.
1: Dus nog even wachten.
0: Ja. Het is half, dat betekent dat wij weer gaan aandacht gaan besteden aan een keuzeplaat. Ik ga vanavond aftrappen.
1: Ja.
0: Ik heb vanavond gekozen voor een album waar jij op een gegeven moment een keer mee kwam. Als is dit misschien niet iets voor album van de maand?
1: Ja.
0: Toen zei ik meteen resoluut nee.
1: Niet jouw keuzes.
0: Nee, daar gaat het niet om. Ik heb je de regels nog even uitgelegd. Of tenminste de regels. De stellingen die wij verbinden aan een album van de maand.
1: De guidelines.
0: De guidelines. Want er moeten minimaal 8 nummers op staan. En de nummers moeten niet al te lang zijn. Ja. Nou, dit album bevat maar 7 nummers. Dan heb je meer dan 50% van het album gedraaid als de maand voorbij is. En dat vind ik een beetje... Ja, not done.
1: Er moet nog wat achterblijven voor de luisteraar.
0: Precies, er moet nog genoeg te ontdekken blijven. Dus ja. Vandaar dat ik dus resoluut had gezegd van nou, deze maar even niet. Andere keuzes, prima. Maar goed, waar gaat het om? Het gaat om Stormkeep. Jij kwam met het album The Nocturnes of Iswilm. En dat is hun tweede album uit dit jaar, 12 juni. Kwam dat album uit. Zoals gezegd, 7 tracks op. En ze duren inderdaad vrij lang, die nummers. Vooral het eerste en het laatste nummer. Dat zijn de langste nummers die erop staan. Laat dat nou ook net de nummers zijn die ik het leukste vind. Ja, dus dan pak ik de kosten van die 2. En dat is de opener van het album. Ja, ik moet zeggen, ik heb het album geluisterd. Want jij komt natuurlijk wel met een suggestie. En dan ben ik natuurlijk wel benieuwd waar jij mee komt. En dan moet ik inderdaad zeggen van... ja, dat smaakt wel naar... Of dat klinkt wel naar meer.
1: Ja, dus, ik moest dus heel even wennen. Denk ik, zet het aan. Denk ik, oké. En dan kwamen de clean vocals. Toen zat ik in de auto en denk ik, wat is dit? Maar ik ga de dijk op, dus ik kan niet meer switchen. En als je het even doorluistert, het is echt een onwijs gaaf album.
0: Het heeft een heel apart begin inderdaad, ook dit nummer. Vooral dit nummer. En het slingert je echt alle kanten op, dit nummer. Ja. Ik vind het geniaal gedaan. De band, ik weet niet hoe lang ze al bezig zijn. Ze hebben een eerder album. Dat album heet Tales of Other Time. Ja. Dat 2021. En ze bestaan sinds 2017. Dus ook alweer bijna 10 jaar.
1: Ja. Aangaan. Dus... Maar ze zijn niet zo heel vlot met albums maken.
0: Nee, dat merken we. Maar in ieder geval dus wel dit jaar The Nocturnes of Iswilm. En daarvan ga je luisteren naar de openingstrack. Dit is The Taste of Immortal Blood.

0: ook zo'n genre waar ik zelf niet zoveel mee heb. De nu metal. Dit was Five Finger Death Punch. Komen ook met een nieuw album.
1: Ja, nou die is al uit, 31 juli.
0: Ah.
1: In ieder geval digitaal. Als je hem op cd, vinyl of cassetten wil hebben, die zijn komt pas 18 september uit. Dus er zit ergens een productievertraging in.
0: Nou ja, net zoals met Admoran, die we vorige maand hadden.
1: Ja.
0: Die moest ook wachten op hun fysieke kopieën.
1: Ja, je hoort het wel steeds meer hoor. Vooral platenpersen. Er wordt momenteel heel erg opgeslurpt door de hele grote platenmaatschappijen. Voor Record Store Day en al dat soort dingen. Ja. Er zijn maar een paar perserijen in de hele wereld. Dus dan wordt
0: Zijn een hele hoop kleintjes ook, hè?
1: Ja, dat was een hoop kleintjes. Maar echt de grote perserijen, er is er een in Tsjechië. Maar is er eentje in Amerika, volgens mij eentje in Japan, volgens mij.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. In elk geval, je kunt de plaat al beluisteren. En als je een fysieke kopie wil, moet je nog even wachten.
1: Ja, kunnen we vooruit bestellen.
0: Ja. Nails in the Coffin is een nieuwe single van de band.
1: Ja.
0: Ik weet zeker dat ik er in ieder geval één luisteraar verschrikkelijk veel plezier mee gedaan heb. Ik weet niet of je zit te luisteren. Want ik zie hem dat hij in de chat zit. Dus Archmy. Die zal wel blij zijn met zijn Five Finger Death Punch.
1: Ja, laat weten wat je van de single vond.
0: Ja, nou, ik denk dat hij het hele album al geluisterd heeft, denk ik. Vermoed ik. Italië. We gaan even richting Italië. Ja? Daar komt een band vandaan genaamd Temperance.
1: Mm-hmm.
0: En Temperance bestaat sinds 2013. Is een melodic... melodic power metal band. Ik weet niet of je dat in één zin kunt zeggen. Want power metal is sowieso al melodic.
1: Wat zeggen ze? Het is al erg melodieus van zichzelf, ja. Of is het echt gewoon melodieus van begin tot einde?
0: Ja. soms dan heb ik van die termen, dan denk ik bij mezelf van... Ja, maar dat is dubbelop. Dat zit al in die andere naam.
1: Ja, maar soms heb je ook inderdaad van die genres dat je denkt... Ja, maar is dat niet gewoon eigenlijk hetzelfde als dat?
0: Dus er staat dan bijvoorbeeld op de Metal Archive staat dan weer... melodic heavy / power metal. Maar melodic heavy metal is al power metal.
1: Ja.
0: Wat is het verschil tussen melodic heavy metal en power metal?
1: Misschien dat ze graag zelf melodic heavy metal genoemd willen worden.
0: ik word soms een beetje kriegel van al die verschillende genres die we hebben.
1: Ja, maar beentjes verzinnen af en toe een eigen genre. Gewoon puur om anders te zijn dan de rest. Terwijl ze eigenlijk nogal hetzelfde zijn.
0: Wij pretenderen altijd, daar ben ik met Lars toen de tijd mee begonnen, dat wij genre neutraal zijn. Dus wij draaien in principe alles wat binnen het metal genre valt.
1: Mm-hmm.
0: En welk sub-genre je ook pakt, het maakt ons verder niet uit. We draaien het wel.
1: Ja.
0: We hoeven het niet mooi te vinden, maar er zijn waarschijnlijk legio mensen die het wel mooi vinden.
1: Oh, absoluut, daar ben ik het mee eens.
0: Maar ja, soms dan begrijp ik die. begrijp ik ze niet. In ieder geval, we waren erop gekomen door Temperance.
1: Ja.
0: Temperance komt met een nieuw album, Arcani is dat.
1: Ja. 16 oktober.
0: Ja, 16 oktober moet dat album uitkomen. Er is al een eerdere single van uitgegeven. Het is wel grappig. De meeste van die nummers zijn eigenlijk dubbele titels. Ze hebben een eerste deel, dubbele punt, tweede deel.
1: Oh, wat grappig. Ik zie deze inderdaad.
0: Behalve het eerste nummer op het album zie ik.
1: Ja, want deze is inderdaad de Death Right Before We Die.
0: Ja, Death, dubbele punt, Right Before We Die.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is de tweede single. De eerste was The Devil, dubbele punt, Sin. Maar goed, dit is Temperance.

0: Ja.
1: Dat was heel melodieus.
0: Ja, het was heel melodieus, maar het was overduidelijk power metal. En ja, we kunnen daar lang over blijven discussiëren. Is het nou melodieuze heavy of is het power metal?
1: Het was in ieder geval heel melodieus. Nee, ik vond wel, het had echt wel wat. En wat mij opviel, als je de gitaren eigenlijk zou weghalen, persoonlijk zelf, had dit ook in een Disney-film eigenlijk kwijtgekund. Hele grote, bombastische
0: productie, ja.
1: Ja.
0: We maken er gewoon zelf een film bij.
1: Ja, precies.
0: Weet ik veel, hoe we prinsessen zien, ja, op de trommel. Ja, ja. Ja, jongens, let op. Volgende maand is het zover. 12 september.
1: Ja.
0: Duurt nog. Ja, het is vandaag 12 augustus, dus nog precies een maand.
1: Ja, en dan is het Wild Man Metal Fest.
0: Precies. Dus zorg dat je nog wel je kaartjes weet te bemachtigen.
1: Ja, want de knapste man uit Lelystad zijn er de hele dag bij.
0: Ja, precies.
1: Die draait de leukste plaats. Kijk, bandjes zijn leuk, oké, maar
0: de muziek tussendoor is beter.
1: Ja. Daar komt toch iedereen voor?
0: Precies. We hebben nog één plaat. Dat is de keuzeplaat van Martien vanavond.
1: Ja.
0: Die mag afsluiten. Maar gezien Martien er niet is, mag jij het verhaaltje even doen.
1: Ja. Martien had opgeschreven wat mij vandaag één. Wat mij vanaf vandaag één zo een labyrinthus stelleramus. Oh, ik ben zo goed hierin. Aantrok is hoe ze de grenzen van black metal verleggen. Normaal is black metal rauw, duister. Maar ze gooiden futuristische synthesizers, synthwave invloeden met science fiction thema's er tegenaan. Zo gezongen over de kosmos en de sterrenstelsels. Moet het nummer ook beginnen. Dus hierbij Preludium Mortis.
0: Preludium Mortis.
1: Dit moet je niet een dyslect overlaten, jongens. Dit is de keuzeplaat van Martien.
0: Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom.
3: Terug.
2: Layer of the White Worm van God Dethroned.
3: Ja.
2: Daar openen we mee.
3: Ja, bekende titel.
2: Ja.
3: Heel toevallig dat we het net voor de pauze hadden over boeken. Toevallig noemde ik Dracula. En dat is inderdaad een van de bekendste boeken van Bram Stoker. Inderdaad, The Lair of the White Worm.
2: Kijk. En het is God Dethroned zijn zoveelste album. Maar het album stamt alweer uit 2004. Dus
3: ja.
2: Het is geloof ik hun zesde. Wat is het? 1, 2, 3, 4, 5. Het is het zesde album.
3: Ja.
2: Van de heren van God Dethroned.
3: Ik zie de laatste is alweer 2024. Dus,
2: ja, ja ze hebben het volgens mij een klein beetje op een laag pitje staan. Ik weet niet of ze nog nieuwe dingen gaan doen. Ja, ze treden nog wel op volgens mij. Dus,
3: oké.
2: Maar ja, Henry, ik dacht dat Henry zei dat hij het wat rustiger aan ging doen. Maar
3: we gaan het zien. Nick kan je meer verbazen dan een muzikanten.
2: Precies.
3: Van de ene keer zeggen ze, we stoppen ermee. En een jaar later doen we een reunietour. Dus.
2: Ja. Nou, we gaan toch maar weer verder, want ja. We missen het toch wel.
3: Ja.
2: Kijk naar Kiss, kijk naar Slayer.
3: Het mooiste verhaal is B.B. King. Die ging het bejaardentehuis in. En binnen een jaar ging je weer op tour, want het bejaardentehuis was saai.
2: Ja, precies. Goed, tweede plaat van het tweede uur is altijd ingeruimd voor het album van de maand. En
3: ja.
2: Deze maand hebben we
3: Future Palace.
2: Jullie gekozen voor Future Palace. Ja, ik weet het niet. Net wat ik vaker zeg, ik heb niet zoveel met dit type muziek. Het gaat mij met betrekking tot de metalcore een beetje te ver. Ik moet wel zeggen, de band zelf doet er van alles aan om het wat aparter te maken. En wat toegankelijker te maken voor andere mensen. Ook voor mensen die niet van metalcore houden. Neemt niet weg dat het voor mij nog steeds niet echt de... Hij zal niet bij mij in de platenkast belanden, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, ik heb een beetje hetzelfde, maar ik heb het album wel geluisterd. En ik vind wel, ik kan het waarderen dat het is een hele gevarieerde mengelmoes van er zit wel echt van alles voor iedereen in. Het is niet inderdaad het hele simpele metalcore, elk nummer is ongeveer hetzelfde, dezelfde opbouw, wat je wel heel veel hoort. Ze doen er inderdaad, wat je net zei, al heel erg hun best aan om net even anders te zijn dan de rest. Dat kan ik wel absoluut waarderen.
2: Ja, dit is Future Palace en Research.

0: Hoe noemde jij nou het genre van deze band?
1: Gentpop.
0: Gentpop. Nou moet je echt ophouden, hoor. Dan moet je echt ophouden.
1: Ik ben meer fan van Shred Country. En
0: ja. Echt waar, ze gaan nu gewoon dingen verzinnen. Zelfs dingen die geen genre zijn. Want djent is in mijn ogen nog steeds geen genre.
1: Nee, het is gitaarstijl.
0: Het is een stijl van spelen, inderdaad. Net zoals dat shredden of hammer-on of pull-off.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal technieken. Djent is ook een techniek. Is geen genre. nee, sorry.
1: Ja, nee, maar dat is inderdaad. Dus we hebben het zoals we het eerder over hadden. Je geeft maar een labeltje aan om anders te zijn dan anderen. Maar je bent eigenlijk best wel hetzelfde.
0: Ja. Maar ik moet zeggen, ik vond het nummer niet echt verkeerd. Nee. Dead Poets Society, Cold heet het nummer.
1: Mm-hmm.
0: Ik vond het best wel...
1: Het klonk zeker niet verkeerd. Ik vond ook qua vocals, het was net even anders dan heel veel van die... Ja, een beetje metalcore-achtige bandjes. Ik zou echt wel een eigen draadje eraan
0: gegeven. Er zat ook een bepaalde zware ondertoon in. En ik hou wel van dat zware, doomy-achtige geluid.
1: Dat was dan merk, de band was vrij laag gestemd, allemaal heel heftig. Maar haar vocals kwamen er dan echt een octaaf hoger heel duidelijk bovenuit.
0: Ja.
1: Dus dat was wel tof.
0: Dus het was wel apart, inderdaad.
1: Ja. Dus het hele album, hun derde album Monarch, komt uit 2 oktober. Dus nog even wachten.
0: Maar de moeite waard, hoop ik.
1: Ja.
0: Pirate Queen.
1: Ja, die hebben we al een keer eerder gedraaid.
0: Jazeker, we krijgen regelmatig singles van deze dames. William Kidd en Sailing Around the World zijn singles die wij ook al gedraaid hebben. En ja, er is inmiddels alweer een derde single van hun aankomende nieuwe album.
1: Oh.
0: Lixion.
1: Ja. Yeah.
0: Het nieuwe album heet overigens Traveling Around the World. En het moet op 4 september uitkomen. Dus je zult nog eventjes geduld moeten hebben. Het is iets minder dan een maand wachten.
1: Ja. Elixion is zo'n fictief, drijvend eiland in de Bermuda-driehoek.
0: Kijk, dat weet jij dan weer. Ja. In ieder geval, we hadden het in het eerste uur al een klein beetje over pirate metal. Met betrekking tot, dat was waarschijnlijk buiten de uitzending om, met mijn keuzeplaat.
1: Ja.
0: Stormkeep, waar een beetje inhaken in zat.
1: Het over zware schild en grote bombastische avonturen.
0: Precies. Nu dus echt een klein beetje power metal in de uitzending met Pirate Queen. Je gaat luisteren naar Lixion.

0: Van deze man krijg ik echt regel... Nou ja, niet van hem persoonlijk. Maar van de promotor die krijg ik regelmatig mailtjes in de mailbox van deze artiest.
1: Oké. Okay.
0: Hij heet Bülent Ceylan. Bülent, volgens mij is het een Turkse naam. Maar hij komt uit Duitsland.
1: Mm-hmm.
0: En hij maakt een beetje... Je zei het zelf buiten de uitzending al om, een beetje richting de Rammstein-muziek. Hè, de Neue Deutsche Harte, zoals die muziekstroming heet. Ik kreeg regelmatig... Ik heb altijd zoiets van, ik sleep hem niet in de lijst. Ik denk, ik ga vandaag gewoon wel in de lijst slepen. Ja. Hij moet nog een keer gedraaid worden.
1: Ja, maar het is niet verkeerd. Het moet je ding zijn, inderdaad. Maar hij zit in ieder geval qua muziek maken inderdaad niet stil, inderdaad.
0: Nee, het is best wel een drukke man.
1: Ja.
0: Dus Habt euch endlich alle lieb. Dat is de titel van het nummer wat je zojuist hoort.
1: Jawohl.
0: Inderdaad. We gaan nog even één track draaien vlak voordat jouw keuze komt.
1: Ja.
0: Dus we gaan nu even luisteren naar de band Urban Spine en Mosh Addict.

0: Urban Spine en Mosh Addict.
1: Dat was even flink beuk op een rap tempo.
0: Precies.
1: En dan was ik daarna helemaal ingekakt en met z'n allen naar huis.
0: Precies. Het is half, dus dat betekent dat we weer een keuzeplaat gaan doen. En jij mag de hekkensluiter zijn van vanavond.
1: Ja, ik heb deze week gekozen voor een nummer van mijn favoriete Skyclad album Irrational Anthems. In het thema obscuur. Het is een wat obscure nummer. Ik heb al gekeken. Ze hebben hem nog nooit live gespeeld ook. In hun hele carrière. Ik heb gekozen voor het nummer The Sinful Ensemble. Een geweldig nummer wat over algemeen weinig besproken wordt. Ook in de Skyclad fans. The Sinful Ensemble is ook een beetje een vreemd nummer. Het gaat over een kroeg in de hiernamaals. Waar de meest verschrikkelijke mensen uit de geschiedenis bij elkaar komen om nog eens een keer keihard te suipen en zich vreselijk te misdragen. Iedereen komt voorbij, van Mussolini tot Stalin, die ergens achter een halfgaar brommer verkoopt, tot Genghis Khan. Het is echt een nummer met een knipoog, een goed gevoel voor humor. En het had ook prima een slapstick comedy film kunnen zijn. Dus bij deze, The Sinful Ensemble van Skyclad.

your head together for? Nicolò.

0: Devil Master.
1: Ja, met Death Anthem.
0: Ja, komt een beetje laat op mijn beeldscherm, maar... Nee, ik moet zeggen, dit klinkt ook wel lekker.
1: Ja, ik vond het een beetje... Je zou verwachten met een nummer als Death Anthem. Ik denk, nou, dat wordt gewoon snoeihard death metal van begin tot eind. Maar er zat best wel ook wel wat... Ja, gewoon wat echt een beetje oldschool metal zat erin. Beetje Saxon-achtig vond ik het. Was echt niet verkeerd.
0: Nee.
1: Staat op het album Bloody Dreams, wat uitkomt op 4 september. Dus dat is al voor een paar weken is iets om naar uit te kijken.
0: Dat was hetzelfde als, wie was dat nou? Pirate Queen, geloof ik. Geloof ik ook op 4 september uit. Dus,
1: voor een drukke tijd.
0: Ja, wordt inderdaad weer sparen, mensen.
1: Ja, we zijn net de maand mei voorbij met 20 albums in een maand of zo.
0: Het wordt nu weer aanpoten.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een leuke. Division Dark.
1: Ja.
0: En... ja, ik kan er vrij weinig over zeggen, want ik ken de band niet. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit allemaal klinkt. Als ik zo in de computer kijk hoe het nummer ongeveer verloopt... dan verwacht ik heel veel wisselingen. Dus,
1: het is een anonieme industrial metal collective uit Duitsland.
0: Ja.
1: Dus dit is de vierde track van een aankomende tweede album. Wat die Internal Baptism, die uitkomt op 2 oktober.
0: We gaan luisteren naar The Curse.
1: Ja.

0: Nou, flink oorlogsgebied.
1: Ja, gezellig einde.
0: Hysteria van Ombra.
1: Ja, wat was dat vet. Dit vond ik echt een gaaf nummer.
0: Ja, Canadese thrash metal band.
1: Ja, uit Montreal, Quebec.
0: Montreal.
1: L'Oréal?
0: Nee, niet L'Oréal.
1: De hele EP Night Terror komt uit op 14 september. Ik heb in ieder geval vast dat ik mijn Spotify-lijstje staan van zodra die uitkomt. Want ja. Dit wil ik verder horen. Dit is vet.
0: Ja. Volgende band is genaamd Dawn Valley. En drie keer rij was vandaan komen.
1: Canada.
0: Blame Canada. Nee, so, deze jongens komen uit Toronto. Ja, ze spelen weer een geëikte genre waar ik niet zoveel mee heb.
1: Het bekende metalcore.
0: Het bekende metalcore, inderdaad.
1: Ja.
0: Je schrijft overigens Valley zonder de E tussen de L en de Y. Mm-hmm. Dus mocht je het niet kunnen vinden, dan kan dat kloppen.
1: Ja.
0: Dus Dawn Valley zonder die E. Zoals gezegd, metalcore. En wij hebben een track in de lijst staan en die is getiteld Kneecapper.

0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit nou niet echt death metalcore vond.
1: Nee, ik zei net al, ik vind qua vocals vond ik het meer richting Corpse Grinder van Cannibal Corpse gaan dan je standaard metalcore vocals.
0: Ja. En ja, goed, er zat wel wat schreeuw in, maar er zat ook een gitaarsolo in, wat je normaal gesproken ook niet hoort bij metalcore.
1: Nee. Dus een positief randje aan de metalcore nummer.
0: Precies. We hebben nog één plaat voor jullie. Dat wordt de laatste voor vanavond.
1: Ja.
0: Die is van de band Xandria. En Xandria komt uit Duitsland.
1: Ja.
0: Ook weer een symfonische metalband. Daar hebben wij er ook zat van rondlopen.
1: Absoluut. En alweer hun 9e album.
0: Ja. Eclipse heet het album. Het is al uit. Afgelopen vrijdag is dat album uitgekomen. En ze hebben daar de titelnummer als single alsnog op de markt gegooid. Dus dit is Xandria met Eclipse. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

this anymore.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.